kosa, een bedflesje voor Pia, een Nussknacker voor Nella und voor Nora een Stein, een Läschenbecher voor Ingrid.